Moabera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene schulhan en welkom te heiten on dingsdag, September den 8. Vi kennet verstoen dat de treene schul tiet kon anverhafs onkomen voor families en vi waan junt helpen roed feilen voor dissen evergangstiet. Vi han all de wichtigste informatioen tup gesommeld om junt roed te merken. Wann die nie te ons omgeeng san, feng uit wat vi onterbeiden han. Je kan all de informatie vangen bij de website am.sby.ca/back-to-school-26.

Borbera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene Schulhan en welkom te heuten on dingsdag, September den 8. Die kennet verstoen dat de treene Schultiet kon anverhafs onkomen voor families en wie waan junt helpen roed feilen voor dessen evergangstiet. Wie han all de wichtigste information topgesommelt om junt roed te merken. Wann die nie te ons omgeeng zijn, feng uit wat wie onterbeiden han. Je kan all de information fangen bij de website am.sby.ca/back-to-school-26.